0: Goedemorgen luisteraars, welkom bij een volgende aflevering van Vreemde Vogels Radio. Vandaag alleen met mij, Laura. Marlon is in Oostenrijk, hij stuurde me net een foto met de bergen aan de achterkant. Het zag er prachtig uit, jaloers, hij is echt in de natuur. Ik sta lekker in Rotterdam vandaag. Het is een hele mooie zonnige dag, dus ik ga later vandaag ook wel echt naar buiten. Deze ochtend in september weer een mooi interview. Dat hebben we wat eerder opgenomen in het begin van het jaar. Toen was het een stuk minder mooi. Was het een hele grijze ochtend, maar we hebben wel heel erg genoten. We hebben namelijk Marjolein Moeyens geïnterviewd. Zij is directeur van de Voedseltuin hier in Rotterdam. En we zijn in het Keilekwartier geweest. Een plek in transitie. De Voedseltuin zit er al 15 jaar. Het gebied is in ontwikkeling met verschillende projecten en uiteindelijk ook wat meer woningbouw. Marjolein gaat ons meenemen naar de Voedseltuin zelf, maar ook naar het Getijdenpark in Rotterdam. Nou, dat kan je vandaag echt perfect onderzoeken of bezoeken. Het Getijdenpark zit wat dieper erin, maar als je het intoetst op Google kun je het altijd vinden. Het is ongeveer 15 minuutjes fiets van Centraal Station hier. We gaan luisteren naar haar interview. Wacht, ik had ook nog muziek. Dat is waar. Jullie hebben er net een deel van het concert gehoord van de Pavilion of Dreams van Nyla Hunter samen met Alia Mohammed. En Nyla Hunter hoorde je dus op de harp en Alia Mohammed hoorde je op de theremin. Echt een prachtig instrument. Daarnet zeiden Pim en ik dat ook van Pim van Operator hier. Dit is zo'n bijzonder instrument. Het is altijd wel weer genieten als je het hoort. Maar we gaan naar het interview van Marjolein luisteren en dan zie ik jullie straks weer. Want dit ziet er iets ruiger uit eigenlijk dan de tuin die achter ons staat. Maar dat klopt dan dus ook wel. Er zit nog wel heel veel gras tussen.
1: Ja, het idee van een voedselbos is dat je het niet echt hoeft te onderhouden. Dat het uiteindelijk zichzelf helemaal in stand houdt en dat het net zo ontwikkelt als een natuurlijk bos. Dus het klopt dat we hier veel minder werk doen. Hier wordt volgens mij niet gewiet, bijvoorbeeld.
0: Twee musjes?
1: Wat zijn het? Musjes, hè?
0: Ja, die veetjes, kleine bruine vogeltjes.
2: Dat is een winterkoning.
1: Oh ja, die term gebruik ik ook soms.
0: Nee, winterkoning is kleiner.
2: Ja, die zijn nog kleiner.
0: Ja.
1: Er zijn echt heel veel vrijwilligers betrokken. Sommigen ook al vanaf het begin en sommigen net nieuw. We hebben er nu iets van 70 of 80. We zijn ook een hele populaire plek om te vrijwilligen. Dus we krijgen vaak mailtjes en we moeten ook vaak zeggen van helaas zitten we vol. Dus dat is ontzettend fijn dat er altijd genoeg mensen zijn om hier te helpen op de tuin.
0: Zijn jullie dan de enige voedseltuin?
1: Wij zijn wel de enige in Rotterdam onder die naam voedseltuin. Je hebt wel nog een organisatie Groengoed bijvoorbeeld, die hebben heel veel tuinen. Maar volgens mij over het algemeen vinden Rotterdammers het best wel leuk om vrijwilligerswerk te doen in voedseltuinen. Want we wonen natuurlijk in zo'n stenige stad. Dat heel veel mensen het wel nodig hebben. Een stukje groen, een stukje natuur, een stukje met de handen in de aarde. Ja. Dus ik zou wel zeggen dat het een populaire activiteit is. Hoor.
0: Ja, zullen we naar de overkant?
2: Ja.
1: Ja, we steken nu de weg over naar het Getijdenpark. En dat ziet er altijd een beetje anders uit. Ligt eraan op welk moment van de dag je hier komt. Want het Getijdenpark gaat mee met het getij. Dus eb en vloed is hier heel duidelijk zichtbaar.
2: Wat is het nu?
1: Het is nu vloed. Want op andere momenten als je hier komt is er een heel strandje.
2: Oh ja.
1: Dus het strandje loopt dan tot...
0: Oh, je ziet die bomen daar ook. Zeg maar die bomen in het tweede gedeelte.
1: Ja.
0: Die staan nu helemaal onder water ook.
1: Ja, de bomen staan nu onder water. En het strandje is helemaal onzichtbaar geworden. Maar omdat hier dus ruimte is voor dat getij, voor die eb en vloed, krijg je dus ook een heel mooi stukje soort originele Nederlandse natuur. Dus planten die bijvoorbeeld in de biesbos groeien, die groeien hier ook. Die echt ook tegen dat verschil kunnen. En of die daar juist van houden, van van de afwisseling tussen hoogwater en laagwater.
0: Ja.
2: Is dit zout of zoetwater?
1: Dit is een mix, geloof ik. Want want met vloed komt er ook water vanuit de zee het land in.
2: Ja.
1: En met eb loopt er meer water naar de zee toe. Dus volgens mij is het een mix.
2: Nee. Kunnen we dichterbij kijken?
0: Ja, laten we doen. Ik zie ook best wel veel vogels hier eigenlijk. Twee brandganzen, denk ik. Of is het grauw? Nee, ja, het is brandgans, toch?
2: Ja, of Canadezen. Ik haal die altijd door.
0: En eendjes, koetjes.
1: En dit is dus ook waar die bever is gespot in het water.
2: Oh ja.
1: Het was wel grappig. Ik liep hier rond. Ik stond een plantje te fotograferen. En toen zaten er twee oude gabbers hier op een muurtje. En die zagen dat ik geïnteresseerd was in die plantjes. En die zeiden, hey, kom eens kijken. We hebben hier gisteren een bever gezien. Lieten ze me een filmpje zien.
2: Wauw.
1: Hadden ze een bever gefilmd die hier aan het rondzwemmen is.
2: Ja. Ik snap wel waarom.
1: En vorig jaar tijdens de Bioblitz, dus we doen één keer per jaar gaan we soorten tellen in de hele stad, doen we dat. Ja. Zijn we ook begonnen met hier soorten tellen in het Getijdenpark. Ik weet niet meer hoeveel soorten we hebben gevonden, maar dat is in ieder geval iets wat we elk jaar gaan doen.
0: Wat leuk. Ja. Maar ik wil nog een klein stukje verder. Ik ben heel erg benieuwd hoe die bomen daar nou terechtkomen.
1: Ja, dit Getijdenpark is aangelegd door de urbanisten. Het zijn landschapsontwerpers die daar in het Keilenpand hun kantoor hebben. En zij hebben dit echt zo ontworpen met de bomen erin getekend. Dus die zijn hier wel echt aangeplant.
2: Ja.
1: Maar het idee is ook dus dat er heel veel spontane natuur gewoon aankomt waaien en aankomt drijven. En dat de zaden van de biesbos via het water hier naartoe bewegen.
0: Ja, ik moest een beetje lachen, want terwijl jij zegt aankomt drijven, zie ik hier de lachgaspatronen en best hier en daar wat plastic liggen.
1: Dat komt ook aandrijven.
2: Ook dat spoelt aan. Loopt het park nog door, het Getijdenpark?
1: Ja, ik voel me wel een beetje nieuwsgierig.
2: Ja. Staat dit ook wel eens onder water of is dit moet het dan een springvloed zijn?
1: Ik weet het niet zo goed. Het staat nu al best wel hoog hoor, want normaal loopt het strandje tot daar.
2: Oh ja.
1: Tot die rand.
2: Ja.
0: Verstoren een eendje in de rust.

0: Ja, je bent terug bij Vreemde Vogels Radio en op dit moment hoorde je de laatste tonen van Angels of Venice van Les Hals. Van het Stroomlabel. Stroom heeft overigens ook 10 jaar bestaan in november en ze gaan een aantal concerten geven daar. Ik weet niet of er nog kaartjes voor te krijgen zijn, want ik was dus te laat voor het weekend ticket. Ik denk wel dat het goed komt. Maar in ieder geval heel veel prachtige muziek dat weekend daar. En daarvoor hoorde je Cool Maritime en Rob Moss met de track Hello van het album Big Lunch. Echt favorietje. Je hebt al vaker tracks daarvan gehoord. En daarvoor hoorde je Sophie Soli... ik heb echt moeite met die naam. Solivol. Met de track Initiation. Ook weer met prachtige harpen te horen. Voordat we verder gaan met het tweede deel van het interview met Marjolein Moeijens, hebben we natuurlijk nog de natuurkalender. En 1 september is al geweest, maar het is officieel de start van de meteorologische zomer. Toen dacht ik, maar wat is dan het verschil tussen 22 september en 1 september? Dat heeft te maken met de stand van de zon. De stand van de zon geeft de 22 september aan en dat andere deel is wat praktischer ingedeeld. Maar eigenlijk alle weermensen houden dus 1 september aan. En ik moet ook wel zeggen, het voelde ook alsof toen er een bladzijde omsloeg en we langzaam naar koudere orde gingen. Ik kan er overigens wel van genieten, want dan kan ik lekker in de bladeren spelen in het bos. Daar geniet ik altijd enorm van. Voor de rest, deze maand ook nog 1 september tot en met 31 oktober bodemdierendagen. Je kunt op bodemdierendagen.nl een zoekkaart vinden. En dan kun je bodemdieren gaan zoeken. En dan kun je dat daar in ieder geval doorgeven wat je allemaal zo vindt. Van 18 tot 20 september is er ook de egeltellingen te vinden op tuintellingen.nl. Dan kun je daar eigenlijk alles vinden over hoe je egels kunt tellen in je tuin. Heb je nou geen tuin? Ga dan lekker naar de tuin van iemand anders. Misschien heb je familie of vrienden met een tuin. En als dat echt niet lukt, kan je altijd naar de volkstuinen, want die zijn ook open in de meeste plekken tot 31 oktober van het jaar. En dan kun je daar de egels tellen. Dan op 20 september is het World Cleanup Day. Draag je steentje bij. 22 september is dus de start van de herfst. Maar dan is het ook autovrije dag. En de autovrije dag wordt in Brussel al wat eerder gevierd. En daarvoor organiseert Operator samen met Kiosk Radio een fietsrit van Rotterdam naar Brussel. En dan gaan we daar zondag aankomen op de autovrije zondag van Brussel. Heel bijzonder. En dan gaan we ergens dansen. Ik denk, ik weet eigenlijk niet waar. Ik hoop midden op de snelweg of zo. Want het kan daar blijkbaar. Echt een heel mooi initiatief. En ik hoop dat in Nederland ook ooit een autovrije zondag terugkomt. Dan op 26 september is het Burendag. 26 september is het ook de Europese Dag van de Paddenstoel. Ja, nu dat de herfst er aankomt, kun je ook weer lekker overal paddenstoelen vinden. En op 27 september is het Wereldrivierendag. Ik weet niet of ik de mogelijkheid heb om dan een rivier te bezoeken. Het kan ook gewoon de Rotte zijn. Dat is hartstikke dichtbij in Rotterdam. Het hoeft niet altijd super groot te zijn om ook mooi te zijn en in de buurt. Ja, we gaan verder met het interview van Marjolein Moeijens. Want zij houden zich natuurlijk bezig met de voedseltuin. Maar gelukkig ook met natuur in de buurt.
1: Ja, de voedseltuin heeft ook wel een hele sociale functie. Dus we zijn een soort van regeneratief voor de omgeving en voor de aarde. Dat het een mooie ecologische plek wordt. Maar het gaat ook heel erg om de mensen. Dus we hebben vaak bijvoorbeeld mensen die een tijdje niet werken omdat ze bijvoorbeeld een burn-out hebben gehad. Of mensen die dagbesteding willen doen. Of mensen die net naar Nederland zijn gekomen die Nederlands moeten leren. De voedseltuin is ook echt een gemeenschapsplek waar mensen naartoe komen. En uiteindelijk een stukje opbloeien.
2: Ja.
3: Ja, echt een sociale functie.
1: Ja. Dus het is echt een sociale en een ecologische functie.
2: Bloeiende planten en mensen.
1: Ja. Het stukje voedseltuin was dus haven. Keilehaven.
4: Ja, want ik vroeg me al af van heel veel van deze omgeving is best wel vervuild. Mm-hmm. Maar ja, je kunt daar wel gewoon goed produceren, maar daar was dus gewoon water.
1: Ja, ja, er was water en het is dichtgestort met puin. Wat is vrijgekomen met de uitgraven van de koopgoot, schijnt.
4: Oh.
1: En daar zit een soort van piepschuimen bak in. En daar is allemaal verse grond en compost in gestort. Dus de vervuiling van onder die bak, die komt gelukkig niet naar boven. Wow. Maar er zullen zeker veel stukjes heel erg vervuild zijn hier ook. En we hebben dus een heel nieuw project met de voedseltuin. Dat we ook zijn uitgenodigd om in Oud-Matenessen de buurt te vergroenen. Dus Oud-Matenessen is de aanliggende wijk. Die kant op. Richting Schiedam.
4: Ja.
1: En daar gaat heel veel gebeuren de komende jaren, want het riool moet vervangen worden. Dus alles wordt opengebroken.
4: Oh, wat heftig.
1: En, dus de gemeente heeft een heel project bedacht dat het goed samen kan gaan met het groener maken en klimaatadaptiever maken van de wijk.
4: Oh.
1: En die hebben daar subsidie voor aangevraagd vanuit Europa. En nu is er dus subsidie om een stuk of 90 achtertuinen op te hogen en te vergroenen. Maar ook 4 grote binnentuinen worden getransformeerd. Publieke stukjes groen worden beter ingericht. En wij zijn uitgenodigd om bewoners ook te helpen met kleingroen. Zoals een heleboel geveltuinen aanleggen of verticaal groen laten klimmen. Tegen de muren, watertonnen plaatsen, balkonbakken. Dus dat is een hele leuke uitbreiding van de voedseltuin. 'S Ochtends zijn we dus vaak hier met de vrijwilligers bezig. Ja. En 's middags gaan we naar Oud-Matenessen om de buurt te vergroenen.
3: Je bent wel echt bezig met het vergroen zelf.
1: Ja, we hebben ook een plekje in de wijk aan het Pinasplein. Dat heet De Groene Buren. En daar kunnen elke woensdagmiddag en elke vrijdagmiddag kan iedereen uit de wijk daar terecht. Voor advies, voor plantjes, voor hulp, voor gereedschap, voor zaadjes. En vanuit daar
4: het stadsnatuur vergroten.
1: Verspreiden we de stadsnatuur, ja.
4: Ja.
1: Want we kiezen ook heel erg voor biologische en inheemse planten. Zo van, als we het dan groen maken, laten we het dan gelijk goed doen.
4: Ja.
1: En de komende jaren gaan de bewoners van Oud-Matenessen wel echt merken dat er een hoop nieuw groen bij komt.
4: Oh, wat fijn zeg. Ja.

Ja, dit is Susan Chani met het nummer Coral Reef van het album Golden Apples of the Sun. Hypnotiserend misschien, iets meer voor de winter, maar ik vind het wel prachtig. En daarvoor hoorde je Mort Garçon.

Lori Saxel. Ja, we zijn alweer bijna aan het einde van de show gekomen. Ja, als je nog niet klaar bent met luisteren of je hebt zin om van de week wat leuks op te zetten. Ik heb wat van mijn favoriete shows opgeschreven. Sommige zijn hier bij Operator Radio, sommige zijn bij andere radiostations. Maar Nida Radio van Jetty Steffers, hier op Operator, echt een aanrader. Echt een mooie ochtendshow, heel veel verschillende soorten muziek. Maar alles wel lekker voor in de dag. Digging with Flow, die is te zien op NTS. Dus dat is zowel te zien als te horen. En daarin interviewt zij eigenlijk allerlei verschillende soorten mensen uit de muziekindustrie. En hun connectie met natuur en tuinen. Dus ja, dat ligt heel dicht bij ons. En Flow is sowieso ook te horen op de Breakfast Show. Ja, echt genieten. Matters of the Heart. Ik hou ervan. Dat is een item van haar. Dan heb je ook bij NTS Coma La Flor van Jasmine. Jasmine. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Dat is meer Latijns-Amerikaanse show. Hier op Operator heb je van Ofra In Between Days. Met veel wave. Ook wel popmuziek-achtige dingen. Altijd wel genieten. Carla Del Forno op NTS. Wouter met Proverbs for Paranoid. Dat is dan weer op NTS. Volgens mij doet hij dat een tweewekelijkse of een wekelijkse show. Ik vind dat zo knap. En ook met heel veel verschillende thema's en muziek. En als laatste wil ik ook nog Private Hearts aanraden van Elias Mazian. Die is op verschillende plekken te beluisteren. In ieder geval op Mixcloud heb je heel veel van de oude sets. En volgens mij zit die tegenwoordig op een ander netwerk. Maar dat kun je wel vinden. Het heet in ieder geval Private Hearts. En dat is ook echt genieten. Heel veel hele mooie muziek. Ik ga straks de laatste track draaien en dat is Express Yourself van Khalil El Zabar van het America the Beautiful album. En ik wens jullie in ieder geval nog een hele fijne ochtend en dan zien we jullie weer in oktober. Ik wens jullie allemaal een fijne dag en tot snel.